0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling. In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sánchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sánchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers. Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale. Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld. Dan lokaal nieuws. In Zuid-Scharwoude is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 1:50 op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling. In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sanchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers. Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale. Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld. Dan lokaal nieuws. In Zuid-Scharwoude is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 1:50 op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling. In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sanchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers. Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale. Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld. Dan lokaal nieuws. In Zuid-Scharwoude is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 1:50 op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Britney.
1: Are you ready?
0: It's me against the music. It's just me.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling. In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sanchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers. Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale. Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld. Dan lokaal nieuws. In Zuid-Scharwoude is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 1:50 op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Russische drones en raketten hebben in de nacht van zondag op maandag Kiev en de omliggende regio aangevallen. Daarbij ontstonden branden en raakten woongebouwen beschadigd. Volgens de autoriteiten zijn zeker 24 mensen gewond geraakt en is één persoon om het leven gekomen. Moskou had eerder vergelding aangekondigd na aanvallen op Russisch bezet gebied. De Marokkaanse koning heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die veroordeeld waren tot celstraffen tot een jaar na ongeregeldheden tijdens de Afrika Cup in januari in Marokko. Senegal raakte later de titel kwijt aan Marokko na een straf van de Afrikaanse Voetbalbond. In Senegal werd geprotesteerd voor vrijlating. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft iemand op agenten geschoten. De dader is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Tijdens het incident werd het Witte Huis afgesloten. President Trump verbleef in de residentie. Na ongeveer een uur werd de lockdown opgeheven. De film Fjord van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu heeft op het filmfestival in Cannes de Gouden Palm gewonnen. De Grand Prix ging naar Minotaur van de Russische regisseur Andrei Zviagintsev. De prijs voor beste regie ging naar Fatherland van Pavel Pavlikovsky en La Bola Negra van Xavier Calvo en Xavier Ambrossi. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 30 mei vindt de open dag van brandweer Herugowaard plaats op het Stadsplein. Tussen 10 en 4 uur draait alles om beleven, ontdekken en vooral zelf ervaren. Tijdens deze dag laat de brandweer zien wat het werk echt inhoudt. Je kunt brandweerwagens en specialistisch materieel van dichtbij bekijken en bij demonstraties zie je hoe branden worden bestreden en mensen worden gered. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Marokkaanse koning heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die veroordeeld waren tot celstraffen tot een jaar na ongeregeldheden tijdens de Afrika Cup in januari in Marokko. Senegal raakte later de titel kwijt aan Marokko na een straf van de Afrikaanse Voetbalbond. In Senegal werd geprotesteerd voor vrijlating. Russische drones en raketten hebben in de nacht Kiev en de omliggende regio aangevallen. Daarbij ontstonden branden en raakten woongebouwen beschadigd. Volgens de autoriteiten zijn zeker 24 mensen gewond geraakt en is één persoon om het leven gekomen. Moskou had eerder vergelding aangekondigd na aanvallen op Russisch bezet gebied. De film Fjord van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu heeft op het filmfestival in Cannes de Gouden Palm gewonnen. De Grand Prix ging naar Minotaur van de Russische regisseur Andrei Zviagintsev. De prijs voor beste regie ging naar Fatherland van Pavel Pawlikowski en La Bola Negra van Xavier Calvo en Xavier Ambrossi. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft iemand op agenten geschoten. De dader is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Tijdens het incident werd het Witte Huis afgesloten. President Trump verbleef in de residentie. Na ongeveer een uur werd de lockdown opgeheven. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 30 mei vindt de open dag van brandweer Herugowaard plaats op het Stadsplein. Tussen 10 en 4 uur draait alles om beleven, ontdekken en vooral zelf ervaren. Tijdens deze dag laat de brandweer zien wat het werk echt inhoudt. Je kunt brandweerwagens en specialistisch materieel van dichtbij bekijken en bij demonstraties zie je hoe branden worden bestreden en mensen worden gered. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baartse-security.nl.
4: Maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De koning van Marokko heeft 18 Senegalese voetbalfans gratie verleend. Zij zaten in Marokko vast na ongeregeldheden tijdens de Afrika Cup, die in december en januari plaatsvond. Na de finale verloren Senegalese fans hun titel vanwege wangedrag. Zij werden veroordeeld tot celstraffen tot een jaar. In Senegal werd geprotesteerd voor hun vrijlating. In de nacht heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. Hierbij zijn volgens de autoriteiten 4 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Verspreid over de stad en regio ontstonden branden en raakten onder meer woongebouwen, een winkelcentrum en een tankstation beschadigd. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup kunnen in delen van Nederland sinds ruim een jaar in hun eigen woonomgeving worden behandeld met langdurige pijnbestrijding. Dit voorkomt een pijnlijke ambulancerit naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC onderzoekt dit jaar hoe deze zorg op meer plekken in het land kan worden aangeboden. FC Barcelona heeft zaterdagavond in Oslo de Champions League finale voor vrouwen met 4-0 gewonnen van OL Lyon. De 18-jarige Lily Johannes, geboren in de Verenigde Staten en sinds haar 10e in Nederland, stond in de basis bij Lyon. Na afloop overheerste bij haar familie en vrienden trots op haar ontwikkeling en prestaties. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 30 mei vindt de open dag van brandweer Herugowaard plaats op het Stadsplein. Tussen 10 en 4 uur draait alles om beleven, ontdekken en vooral zelf ervaren. Tijdens deze dag laat de brandweer zien wat het werk echt inhoudt. Je kunt brandweerwagens en specialistisch materieel van dichtbij bekijken en bij demonstraties zie je hoe branden worden bestreden en mensen worden gered. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De koning van Marokko heeft 18 Senegalese voetbalfans gratie verleend. Zij zaten in Marokko vast na ongeregeldheden tijdens de Afrika Cup, die in december en januari plaatsvond. Na de finale verloren Senegalese fans hun titel vanwege wangedrag. Zij werden veroordeeld tot celstraffen tot een jaar. In Senegal werd geprotesteerd voor hun vrijlating. In de nacht heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. Hierbij zijn volgens de autoriteiten 4 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Verspreid over de stad en regio ontstonden branden en raakten onder meer woongebouwen, een winkelcentrum en een tankstation beschadigd. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup kunnen in delen van Nederland sinds ruim een jaar in hun eigen woonomgeving worden behandeld met langdurige pijnbestrijding. Dit voorkomt een pijnlijke ambulancerit naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC onderzoekt dit jaar hoe deze zorg op meer plekken in het land kan worden aangeboden. FC Barcelona heeft zaterdagavond in Oslo de Champions League finale voor vrouwen met 4-0 gewonnen van OL Lyon. De 18-jarige Lily Johannes, geboren in de Verenigde Staten en sinds haar 10e in Nederland, stond in de basis bij Lyon. Na afloop overheerste bij haar familie en vrienden trots op haar ontwikkeling en prestaties. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 30 mei vindt de open dag van brandweer Herugowaard plaats op het Stadsplein. Tussen 10 en 4 uur draait alles om beleven, ontdekken en vooral zelf ervaren. Tijdens deze dag laat de brandweer zien wat het werk echt inhoudt. Je kunt brandweerwagens en specialistisch materieel van dichtbij bekijken en bij demonstraties zie je hoe branden worden bestreden en mensen worden gered. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Den Haag is afgelopen nacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. De brand ontstond rond 2:30 in een woning op de 3e verdieping. Zo'n 50 bewoners moesten hun huis verlaten en werden tijdelijk opgevangen. Zij zijn inmiddels teruggekeerd. Politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Fender heeft in maart bij de rechtbank in Düsseldorf een rechtszaak gewonnen over het auteursrecht op het ontwerp van de Stratocaster-gitaar. Sindsdien eist Fender van fabrikanten dat zij stoppen met het maken van kopieën in de Europese Unie. Dit leidt tot veel kritiek uit de internationale gitaarwereld, ook in Nederland. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup worden in delen van Nederland al in hun eigen woonomgeving behandeld door anesthesiologen, waardoor ziekenhuisopname en pijnlijke ambulanceritten vaker achterwege blijven. Amsterdam UMC onderzoekt dit jaar hoe deze zorg landelijk kan worden uitgerold. De nieuwe aanpak sluit aan bij afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. Rusland heeft in de nacht van zondag op maandag Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omliggende regio waren explosies te horen. 4 mensen kwamen om het leven. 10 raakten gewond. Op verschillende plekken ontstonden branden en raakten woongebouwen beschadigd. Ook werd de hypersonische raket Oreshnik ingezet bij Bila Tserkva. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Fender heeft in maart bij de rechtbank in Düsseldorf een rechtszaak gewonnen over het auteursrecht op het ontwerp van de Stratocaster gitaar. Sindsdien eist Fender van fabrikanten dat zij stoppen met het maken van kopieën in de Europese Unie. Dit leidt tot veel kritiek uit de internationale gitaarwereld, ook in Nederland. In Den Haag

0: is afgelopen nacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. De brand ontstond rond 1:30 in een woning op de derde verdieping. Zo'n 50 bewoners moesten hun huis verlaten en werden tijdelijk opgevangen. Zij zijn inmiddels teruggekeerd. Politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Een Franse man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, mishandelen en uitbuiten van zijn vrouw. Volgens de rechtbank in Alpes de Haute-Provence dwong hij haar ook tot seks met honderden andere mannen. Het slachtoffer, Letitia R., werd jarenlang ernstig seksueel misbruikt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup worden in delen van Nederland al in hun eigen woonomgeving behandeld door anesthesiologen, waardoor ziekenhuisopname en pijnlijke ambulanceritten vaker achterwege blijven. Amsterdam UMC onderzoekt dit jaar hoe deze zorg landelijk kan worden uitgerold. De nieuwe aanpak sluit aan bij afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. Dan lokaal nieuws. Aan de Langedoord in Broek op Langerdijk is de brandweer zaterdagavond tegen 9 uur opgeroepen voor een buitenbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om een kampvuur dat uit de hand was gelopen. De brandweer was snel aanwezig en had het vuur vlot onder controle. Dankzij het snelle optreden kon worden voorkomen dat de brand zich verder verspreidde. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij een explosie langs het spoor in Quetta, Pakistan, zijn tenminste 23 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Twee treinwagons kantelden en vlogen in brand. Het Baloochistan Bevrijdingsleger claimt de zelfmoordaanslag, gericht op beveiligers. In de regio vinden vaker aanslagen plaats vanwege separatistisch geweld. Bij het Great Barrier Reef is een 39-jarige man overleden na een haaienaanval tijdens het speervissen met vrienden bij Kennedy Shoal, 45 kilometer voor de kust van Queensland. Het is de tweede dodelijke haaienaanval in 2 weken in Australië. Dodelijke aanvallen zijn zeldzaam. Gemiddeld vallen jaarlijks 2 à 3 doden. Bij een brand in de penitentiaire inrichting Vught gisteravond zijn 162 gevangenen tijdelijk geëvacueerd vanwege wateroverlast na het blussen. 132 van hen zijn naar andere gevangenissen gebracht. De rest verbleef elders in de PI. De oorzaak van de brand in de wasruimte is nog onbekend. De zwaar beveiligde EBI bleef buiten gevaar. Ros Koeman begint maandag in Zeist aan de voorbereiding op het WK met het Nederlands elftal. Koeman, al ruim 25 jaar coach, verwacht een lastig toernooi en wijst op blessuregevallen. Woensdag maakt hij de selectie bekend. Koeman wil een positieve sfeer creëren en hoopt met Oranje op het WK te presteren. Dan lokaal nieuws. Aan de Langedoord in Broek op Langerdijk is de brandweer zaterdagavond tegen 9 uur opgeroepen voor een buitenbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om een kampvuur dat uit de hand was gelopen. De brandweer was snel aanwezig en had het vuur vlot onder controle. Dankzij het snelle optreden kon worden voorkomen dat de brand zich verder verspreidde. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
0: 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij het Great Barrier Reef is een 39-jarige man overleden na een haaienaanval tijdens het speervissen met vrienden bij Kennedy Shoal, 45 kilometer voor de kust van Queensland. Het is de tweede dodelijke haaienaanval in 2 weken in Australië. Dodelijke aanvallen zijn zeldzaam. Gemiddeld vallen jaarlijks 2 à 3 doden. Bij een explosie langs het spoor in Quetta, Pakistan, zijn tenminste 23 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. 2 treinwagons kantelden en vlogen in brand. Het Baloochistan Bevrijdingsleger claimt de zelfmoordaanslag, gericht op beveiligers. In de regio vinden vaker aanslagen plaats vanwege separatistisch geweld. Ros Koeman begint maandag in Zeist aan de voorbereiding op het WK met het Nederlands elftal. Koeman, al ruim 25 jaar coach, verwacht een lastig toernooi en wijst op blessuregevallen. Woensdag maakt hij de selectie bekend. Koeman wil een positieve sfeer creëren en hoopt met Oranje op het WK te presteren. Bij een brand in de penitentiaire inrichting Vught gisteravond zijn 162 gevangenen tijdelijk geëvacueerd vanwege wateroverlast na het blussen. 132 van hen zijn naar andere gevangenissen gebracht. De rest verbleef elders in de PI. De oorzaak van de brand in de wasruimte is nog onbekend. De zwaar beveiligde EBI bleef buiten gevaar. Dan lokaal nieuws. Aan de Langedoord in Broek op Langedijk is de brandweer zaterdagavond tegen 9 uur opgeroepen voor een buitenbrand.

0: Ter plaatse bleek het te gaan om een kampvuur dat uit de hand was gelopen. De brandweer was snel aanwezig en had het vuur vlot onder controle. Dankzij het snelle optreden kon worden voorkomen dat de brand zich verder verspreidde. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: 80s and 90s.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Een groep kinderen heeft gisteravond rond 9:30 het lichaam van een overleden man gevonden in een bos bij Rijen tijdens een voetbalkamp. Hulpdiensten sloten een misdrijf uit. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt. De kinderen hebben ter plekke hulp gekregen. Ouders zijn op de hoogte gebracht. Slachtofferhulp is ingeschakeld. In de penitentiaire inrichting Vught zijn gisteravond 132 gevangenen naar andere gevangenissen overgebracht na brand in de wasruimte. Door wateroverlast moesten 162 gedetineerden hun cel verlaten. Een deel werd intern opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De EBI-afdeling bleef buiten het incident. De schade en terugkeermoment zijn nog onduidelijk. Bij het Great Barrier Reef in Australië is een 39-jarige man overleden na een haaienaanval tijdens het speervissen bij Kennedy Shoal. Het is het tweede dodelijke incident in 2 weken. In Australië zijn dodelijke haaienaanvallen zeldzaam. Gemiddeld overlijden jaarlijks minder dan 3 mensen na een aanval. Dit jaar zijn tot nu toe 3 doden gemeld. Bij een explosie langs het spoor in de Pakistanse stad Quetta zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Een trein ontspoorde en wagons vatten vlam. Het Balochistan Bevrijdingsleger heeft de aanslag opgeëist. In de provincie Balochistan worden vaker aanslagen gepleegd door separatisten. Gewonden zijn overgebracht naar lokale ziekenhuizen. Dan lokaal nieuws. Aan de Lange Doord in Broek op Langerdijk is de brandweer zaterdagavond tegen 9 uur opgeroepen voor een buitenbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om een kampvuur dat uit de hand was gelopen. De brandweer was snel aanwezig en had het vuur vlot onder controle. Dankzij het snelle optreden kon worden voorkomen dat de brand zich verder verspreidde.
2: Het weerbericht.
1: Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNP.

0: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baartse-security.nl.
1: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In de penitentiaire inrichting Vught zijn gisteravond 132 gevangenen naar andere gevangenissen overgebracht na brand in de wasruimte. Door wateroverlast moesten 162 gedetineerden hun cel verlaten. Een deel werd intern opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De EBI-afdeling bleef buiten het incident. De schade en terugkeermoment zijn nog onduidelijk. Een groep kinderen heeft gisteravond rond 9:30 het lichaam van een overleden man gevonden in een bos bij Rijen, tijdens een voetbalkamp. Hulpdiensten sloten een misdrijf uit. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt. De kinderen hebben ter plekke hulp gekregen. Ouders zijn op de hoogte gebracht. Slachtofferhulp is ingeschakeld. Bij een explosie langs het spoor in de Pakistanse stad Quetta zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Een trein ontspoorde en wagons vatten vlam. Het Balochistan Bevrijdingsleger heeft de aanslag opgeëist. In de provincie Balochistan worden vaker aanslagen gepleegd door separatisten. Gewonden zijn overgebracht naar lokale ziekenhuizen. Bij het Great Barrier Reef in Australië is een 39-jarige man overleden na een haaienaanval tijdens het speervissen bij Kennedy Shoal. Het is het tweede dodelijke incident in 2 weken. In Australië zijn dodelijke haaienaanvallen zeldzaam. Gemiddeld overlijden jaarlijks minder dan 3 mensen na een aanval. Dit jaar zijn tot nu toe 3 doden gemeld.
3: Dan lokaal nieuws. Aan de Lange Doord in Boek op Langerdijk is de brandweer zaterdagavond tegen 9 uur opgeroepen voor een buitenbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om een kampvuur dat uit de hand was gelopen. De brandweer was snel aanwezig en had het vuur vlot onder controle. Dankzij het snelle optreden kon worden voorkomen dat de brand zich verder verspreidde.
4: Het weerbericht.
1: Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In de Filipijnse stad Angeles is een groot reddingswerk gaande bij een ingestort hotel in aanbouw. Na het ongeval in de nacht wisten 24 bouwvakkers te ontsnappen, maar zeker 21 mensen worden nog vermist. Een 65-jarige toerist uit Maleisië kwam om het leven. De oorzaak van de instorting wordt onderzocht. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 82 mensen om het leven gekomen en raakten 128 mensen gewond. 2 mensen worden nog vermist. De mijn is gesloten en de eigenaren zijn gearresteerd. Na het ongeluk vrijdag heeft de overheid aangekondigd de kolenmijnbouwsector grondig te inspecteren. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om het afgezette partijbestuur te verwijderen. De rechtbank zette donderdag de partijleider Özel en het bestuur uit hun functie. De verkiezing van Özel in 2023 werd ongeldig verklaard vanwege onregelmatigheden bij de stemming. Alexander Zverev heeft zich op de openingsdag van Roland Garros eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde door Benjamin Bonzi in 3 sets te verslaan. Zverev leek fysiek fit, ondanks eerdere rugklachten. In de tweede ronde treft hij Thomas Matjak. Novak Djokovic speelt zondagavond. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong maandag.
2: Dan lokaal nieuws. Aan de Lange Doord in Broek op Langerdijk is de brandweer zaterdagavond tegen 9 uur opgeroepen voor een buitenbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om een kampvuur dat uit de hand was gelopen. De brandweer was snel aanwezig en had het vuur vlot onder controle. Dankzij het snelle optreden kon worden voorkomen dat de brand zich verder verspreidde.
3: Het weerbericht.
1: Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 82 mensen om het leven gekomen en raakten 128 mensen gewond. 2 mensen worden nog vermist. De mijn is gesloten en de eigenaren zijn gearresteerd. Na het ongeluk vrijdag heeft de overheid aangekondigd de kolenmijnbouwsector grondig te inspecteren. In de Filipijnse stad Angeles is een groot reddingswerk gaande bij een ingestort hotel in aanbouw. Na het ongeval in de nacht wisten 24 bouwvakkers te ontsnappen, maar zeker 21 mensen worden nog vermist. Een 65-jarige toerist uit Maleisië kwam om het leven. De oorzaak van de instorting wordt onderzocht. Alexander Zverev heeft zich op de openingsdag van Roland Garros eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde door Benjamin Bonzi in 3 sets te verslaan. Zverev leek fysiek fit, ondanks eerdere rugklachten. In de tweede ronde treft hij Thomas Matjak. Novak Djokovic speelt zondagavond. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong maandag. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om het afgezette partijbestuur te verwijderen. De rechtbank zette donderdag de partijleider Özel en het bestuur uit hun functie. De verkiezing van Özel in 2023 werd ongeldig verklaard vanwege onregelmatigheden bij de stemming. Dan lokaal nieuws. Aan de Lange Doord in Boek op Langerdijk is de brandweer zaterdagavond tegen 9 uur opgeroepen voor een buitenbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om een kampvuur dat uit de hand was gelopen. De brandweer was snel aanwezig en had het vuur vlot onder controle. Dankzij het snelle optreden kon worden voorkomen dat de brand zich verder verspreidde.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: On board!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station.

0: de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Poolse stellen van hetzelfde geslacht kunnen sinds kort hun in het buitenland gesloten huwelijk laten erkennen in Polen. Dit volgt na uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de hoogste Poolse rechter. De regering past nu de administratie aan. De erkenning brengt praktische vragen met zich mee. Huwelijken sluiten in Polen zelf blijft nog niet mogelijk. De Turkse oproerpolitie heeft met traangas en rubberen kogels het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara ontruimd, nadat een rechtbank donderdag het partijbestuur had afgezet. Daarbij werden deuren, meubilair en ramen beschadigd. De rechtbank verklaarde vorig jaar de verkiezing van partijleider Özel ongeldig en stelde zijn voorganger Kılıçdaroğlu opnieuw aan. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 82 mensen om het leven gekomen. 128 mensen raakten gewond en 2 worden nog vermist. Vrijdagavond werkten ongeveer 250 mijnwerkers ondergronds toen het ongeluk gebeurde. De mijn is per direct gesloten en de autoriteiten laten de hele sector extra inspecteren. In de Filipijnse stad Angeles zijn reddingswerkers op zoek naar vermisten na het instorten van een 9 verdiepingen tellend hotel in aanbouw. Het gebouw stortte 's nachts in na hevig noodweer. Zeker 21 mensen worden nog vermist. 1 dode en meerdere gewonden zijn gemeld. Onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Dan lokaal nieuws. 2 opzittenden van een scooter zijn vanmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Middenweg. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Intratuin. Door nog onbekende oorzaak kwam de scooter ten val. Hulpdiensten waren snel aanwezig om eerste hulp te verlenen. Beide slachtoffers zijn door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle en behandeling.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Turkse oproerpolitie heeft met traangas en rubberen kogels het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara ontruimd, nadat een rechtbank donderdag het partijbestuur had afgezet. Daarbij werden deuren, meubilair en ramen beschadigd. De rechtbank verklaarde vorig jaar de verkiezing van partijleider Özel ongeldig en stelde zijn voorganger Kılıçdaroğlu opnieuw aan. Poolse stellen van hetzelfde geslacht kunnen sinds kort hun in het buitenland gesloten huwelijk laten erkennen in Polen. Dit volgt na uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de hoogste Poolse rechter. De regering past nu de administratie aan. De erkenning brengt praktische vragen met zich mee. Huwelijken sluiten in Polen zelf blijft nog niet mogelijk. In de Filipijnse stad Angeles zijn reddingswerkers op zoek naar vermisten na het instorten van een 9 verdiepingen tellend hotel in aanbouw. Het gebouw stortte 's nachts in na hevig noodweer. Zeker 21 mensen worden nog vermist. 1 dode en meerdere gewonden zijn gemeld. Onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 82 mensen om het leven gekomen. 128 mensen raakten gewond en 2 worden nog vermist. Vrijdagavond werkten ongeveer 250 mijnwerkers ondergronds toen het ongeluk gebeurde. De mijn is per direct gesloten en de autoriteiten laten de hele sector extra inspecteren.
3: Dan lokaal nieuws.
1: Op het Hoefje in Nieuwe-Niedorp zijn zondagmiddag 2 personenauto's hard met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de op- en afritten van de N242. Volgens de eerste informatie is een voorrangsfout vermoedelijk de oorzaak van de aanrijding. Ambulancepersoneel kwam met spoed ter plaatse om de betrokkenen te controleren. Ondanks de harde botsing hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.
3: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: '90s, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op een kerkhof in Zwolle zijn dit weekend meerdere graven beschadigd.

0: coureurs nog nauwelijks ervaring hebben met de nieuwe auto's in natte omstandigheden. Max Verstappen start vanaf de zesde plek, terwijl George Russell pole position pakte. Volgens kenners kan de regen voor veel fouten en onverwachte situaties zorgen.
1: Dan lokaal nieuws. Op het Hoefje in Nieuwe-Niedorp zijn zondagmiddag twee personenauto's hard met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de op- en afritten van de N242. Volgens de eerste informatie is een voorrangsfout vermoedelijk de oorzaak van de aanrijding. Ambulancepersoneel kwam met spoed ter plaatse om de betrokkenen te controleren. Ondanks de harde botsing hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.
2: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Het nieuwe theaterseizoen staat voor de deur. Komend seizoen brengt Cool Kunst en Cultuur weer een veelzijdig programma vol humor, muziek en vernieuwend theater. Dit jaar krijgen de programma's volgens de organisatie een frisse opzet, met meer ruimte voor nieuwe artiesten en verrassende optredens. De kaartverkoop voor de series is inmiddels begonnen.
3: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Het nieuwe theaterseizoen staat voor de deur. Komend seizoen brengt Cool Kunst en Cultuur weer een veelzijdig programma vol humor, muziek en vernieuwend theater. Dit jaar krijgen de programma's volgens de organisatie een frisse opzet, met meer ruimte voor nieuwe artiesten en verrassende optredens. De kaartverkoop voor de series is inmiddels begonnen.
3: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am See toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Het nieuwe theaterseizoen staat voor de deur. Komend seizoen brengt Cool Kunst en Cultuur weer een veelzijdig programma vol humor, muziek en vernieuwend theater. Dit jaar krijgen de programma's volgens de organisatie een frisse opzet, met meer ruimte voor nieuwe artiesten en verrassende optredens. De kaartverkoop voor de series is inmiddels begonnen.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Het nieuwe theaterseizoen staat voor de deur. Komend seizoen brengt Cool Kunst en Cultuur weer een veelzijdig programma vol humor, muziek en vernieuwend theater. Dit jaar krijgen de programma's volgens de organisatie een frisse opzet, met meer ruimte voor nieuwe artiesten en verrassende optredens. De kaartverkoop voor de series is inmiddels begonnen.
3: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.